Kunaye rafiki speciali ambaye Mungu amenitunukia katika maisha yangu, jina lake ni Douglas Jivetti. Ndiye aliyeuandika wimbo ufuatao, Pokea Sifa.